0: Dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
1: oranje. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
0: Radio JND presenteert
1: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij J&D hoor je thuis.
8: 3 uur.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jesselgus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee. Een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws op Radio J&D.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
4: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
3: Het weekend
4: van J&D. J&D. Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

0: maakt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
13: Jouw Nederlandse dag start hier.
3: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
13: Iedere werkdag van 7 tot 9.
3: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
14: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
13: Iedere werkdag van 7 tot 9.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van JND. We'll be right back.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Oranje fans opgelet,

0: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
5: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant.

0: thuis.
1: 4 uur. Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en zijn er de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: J&D.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi. Nieuw.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Goedenacht, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
8: Oranje. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden van maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergeten. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Caverdië heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan. En ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Nieuw!

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: 30. Altijd laag. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
1: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
1: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme stunt van Kaapverdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat de knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel!

0: op Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.
1: Thuis.
2: Radio GND. Beste vrienden.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In de parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Cape Verde op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en het was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En op een deel van de A15 bij Gorinchem is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonk-Sfeer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, een zware windstoot en plaatselijk grote hagelstenen. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
2: Containernederland.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op Wash in 7.
3: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: J&D.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Gijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren-specialist.
2: Rijkershaarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
7: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
8: Ook bij je thuis.
9: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: aansluiten voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
0: Radio JNT presenteert
6: de Radio JNT Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
6: De Radio JNT Zomertour.
0: 16 augustus.
6: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
2: Bij J&D. Radio J&D.

0: naar betaalbare plus-size damesmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Dit is
7: Radio JND.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 8 uur.
8: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Een automobilist op de A15 bij Gorkum moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Dan het weer van Weer Online. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: Day.
1: Alex Strijders, een hele goede morgen.
2: Willem Bakker.
1: Het is zaterdag, dat betekent de worstenbroodeditie van de J&D Ochtendshow. Met zometeen Jeffrey Kuipers, Marie Sanier, André Hazes en Mart Hoogkamer.
2: De J&D hoor je thuis.
1: En hun zei het van mij, dat is...
3: Radio J&D. Rijtje!
4: Hey Mart, deze is van mij.

0: Jeffrey Kuipers met Ware Liefde en daarvoor André Hazes en Mart Hoogkamer. Zij is van mij. Hey, ik moest vanmorgen denken aan de woorden van een oude buurman van mij. Van een jaar of 40 geleden, denk ik alweer. En die zei altijd: Willem, het leven is net een barbecue. Alleen je moet ervoor zorgen dat je zelf niet het kooltje bent.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ik heb

niet lekker. Ook al staat er een ventilator te draaien. Hey, goedemorgen, van harte welkom bij de ochtendshow. Het is hartstikke zaterdag. Kalendertechnisch is het de hele dag de 27e juni 2026. En we hebben vandaag te kampen met level 1707. Helemaal uitgesplitst en precies voor de cijfers. De zesde jaargang nummer 249.

Weer horen. De vraag die jou eventueel kan leiden richting 25 worstenbroodjes. Vanochtend vers gebakken door onze Willy in Udenhout. En hoe dat deze worstenbroodjes zo meteen voor jou kunnen zijn, luisteren iets na 8:30. Verder heb ik zo meteen 8:15. Net voordat we de inbox gaan openen, nog even een belangrijke mededeling voor kermisfans.

in het geschiedenisboek. Wat staat er geschreven op de bladzijde van vandaag? We gaan de verjaardagskalender erbij pakken. En we hebben fijne muziek voor je om de zaterdag te vieren. En ik zei het zojuist al, we gaan ook de inbox weer wagenwijd openzetten. Kosten nog moeite worden bespaard. Kom erop als jij Brabant wil laten weten dat je wakker wordt op bakken. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert. En wat je vandaag op deze bloedhete zaterdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936. En zo meteen op de radio. Muziek.

0: Ja, je kan zeggen wat je wil, maar je hebt je naam echt mee als... Als je dan een summer heet en buiten is het boven de 30 graden, toch?
1: Hashtag JND staat aan.
0: Je hoorde deze Donna Summer met This Time I Know It's For Real. En daarvoor draaien we Jeffrey Heesen en Loco. Het is 10 minuten voor 8:30. Goedemorgen, dit is Radio JND. Het weekend van JND is aan. Het is zaterdagochtend en zo meteen gaan we bekendmaken. Iets na 8:30 hoe dat je worstenbrood kunt winnen. En niet zomaar worstenbrood, nee. Gewoon Bourgondisch is 25 stuks. Ga je zo meteen horen. Maar even een andere mededeling, want... We hebben gisteren op de tafel gezeten met de dames en heren kermisexploitanten in Best. En daaruit is naar voren gekomen dat ik nog 4 dagen kermis mag weggeven. Wil jij op kosten een dagje kermis Best beleven? En de kermis Best die gaat starten op 3 juli. Dat is komende vrijdag. En duurt tot de 8 juli. Dan moet je even het woordje kermis appen naar de studio. Dat kan via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936. Dus we gaan vandaag, komende maandag, dinsdag en woensdag... nog een dagje gratis kermis weggeven. Kosten van Radio JND naar de kermis dus. En als je dat wilt, even het woordje kermis appen naar de studio. 085-760-9936. Hey, we gaan eens even kijken wat is er binnengekomen via de app van JND en of de WhatsApp. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Afgelopen 30 minuten kregen wij appjes, onder andere vanuit Hapert City. JND staat ook aan, zit Willembrord in Sterksel, Erp, Den Bosch, Etteleur, Drudeos, Oorschot, bij de zaterdag kibbeling eters in Dongen. En last but not least in Middelbeer staat hij ook aan. Leo van Vuren, die is er ook bij. Die is aan het beunen, samen met zijn collega's William Geel en Theo de Kok. Theo de Kok van Masterbroek Schilderwerken. En ja, ze kunnen niet tot laat doorgaan, want dan is de verf al gedroogd voordat hij op de kozijnen zit, ze wordt hier geschreven. Zoe Tabbers, die is jarig, wordt 21 jaar. Feliciteer haar eventjes namens haar collega's bij de MEC in Eindhoven. En Anton is met zijn tegelmaat Jacco aan het tegelen in Dordrecht. En de radio die staat heerlijk aan op Radio JND. En dan het laatste berichtje wat we even meepikken. Dat is afkomstig van Ferdy Telleman. Die schrijft, ik ben Ferdy, ik luister in de vrachtwagen naar JND. Ik heb een aantal panelritjes vandaag. En ik zou die heerlijke worstenbroodjes eigenlijk wel lussen.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in jouw

0: eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ja, het is...

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
9: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
10: De nieuwe J&D.

0: Lil Kleine samen met Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 8:30 geworden. Op deze vroege zaterdagochtend, de 27e juni 2026. Als je net bent ingeschakeld, van harte welkom. Radio JND. Heel de afgelopen week hebben wij kaarten weggegeven. Dagkaarten voor een gezellig dagje kermisbest. En we hebben gisterenmiddag eventjes met de kermisexploitanten uit Best om de tafel gezeten. En we zijn opgekomen voor de rechten van de Radio JND-luisteraars. We hebben een keer met de vuist op tafel geslagen. En we hebben nog 4 dagjes kermis los weten te krijgen. We gaan dus nog 4 dagen kermis weggeven. 4 gratis dagen kermis. En als jij daar kans op wil maken, dan moet je even het woordje kermis appen naar de studio. Een kleine motivatie erbij. En wellicht dat je gebeld gaat worden. En als dat het geval is, dan ga je een gezellig dagje kermis beleven in Best. De kermis die komende vrijdag gaat starten, de 3e. En gaat duren tot woensdag, de 8e juli. Dat gezegd hebben, de even appen dus 085-760-9936.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Ja, de vaste luisteraars van de JND Ochtendshow die weten wat er gaat.

Deze zijn vers gebakken door onze Billy in zijn ambachtelijke bakkerijtje. In het mooie Udenhout. Nou, wat moet je ervoor doen? Je moet de worstenbroodvraag goed beantwoorden, zo meteen die gesteld gaat worden. En als jij gebeld wordt over ruim een uur, dan heb je 25 worstenbroodjes in je mik. En als je ze gewonnen hebt, dan mag je ze zelf af gaan halen bij onze Willy in Udenhout. Want alleen dat garandeert de versheid. Zeker als het buiten boven de 35 graden is, zeg maar. Maar goed, genoeg ouwe hoert. Het is de hoogste tijd geworden voor de worstenbroodvraag. En ik kan je vertellen, deze is zoals je van ons gewend bent, die echt moeilijk. De worstenbroodvraag luidt als volgt. Tegen wie moet het Nederlands elftal om 3 uur in de nacht van maandag op dinsdag op het WK voetbal een partijtje voetbal gaan spelen?

staat op de zesde plaats op de wereldranglijst van de FIFA. En wij staan op de achtste plaats. Even wat hints. Ooit is er een kinderliedje gemaakt over mijn tante die er vandaan komt. Dat is hint nummer 1. En dan heb ik er nog één. Gucci schoudertasje, je moeder. En op een controversiële manier werd de ploeg kampioen van Afrika. Nou, moet ik nog meer zeggen? Kom maar door met de oplossingen. Die kun je

0: Tino Martin, Jong en Dom. En we draaiden ook nog muziek van Nelis Leeman samen met Ferry de Lits. Op een dag, dan gaan we allemaal naar de hemel. Het is Radio JND waar je er luistert. Het is op de kop af, 9:10. En we hebben 2 acties lopen deze ochtend in de ochtendshow. 2 winacties. De eerste actie is, je kunt een gratis dagje kermis winnen. De kermis is best, de mooiste, de gezelligste en de goedkoopste kermis. Positief gezien van heel Nederland. De kermis staat vanaf komende vrijdag opgesteld. Eigenlijk door heel best heen. En als je daar gratis een dagje wil rondlopen op onze kosten, dan moet je het woordje kermis appen uit de studio. En een kleine motivatie erbij. En verder geven we natuurlijk de worstenbroodjes weg. Laten we eens eventjes door de gegeven antwoorden gaan lopen. Tim Bruinsma uit Dongen die antwoordt. Het Nederlands elftal die moet komende maandag op dinsdagnacht tegen Zuid-Afrika. Nee, Tim, ik moet je teleurstellen. Dan moeten we volgende week zaterdag tegen. Als wij komende maandag op dinsdag gaan winnen. Dan moeten we volgende week zaterdag om 7:00 s'avonds. Of tegen Zuid-Afrika of tegen Canada, volgens mij. Dan met de visser uit Valkenswaard. Die denkt dat we tegen de Duitsers moeten. En dan Linda Kuiper uit Mil. Die denkt dat wij tegen België mogen voetballen. Nog niet allemaal. Dat allemaal nog niet. Maar tegen wie moeten we wel voetballen? Komende maandag op dinsdagnacht. Op het WK voetbal. Gaat allemaal in een bloedheet Mexico gebeuren. Het Nederlands elftal, tegen wie moeten ze voetballen? Laat het eventjes weten via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936. Op het spel staan 25 worstenbroodjes.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt iets in de lucht.

Uit 1966, muziek van El Martino en de Spanish Eyes. En daarvoor draaiden wij Miss Cori Codix, de koningin van het levenslied. En deze week scoort ze bij ons bij Radio JND de successchijf met Er hangt iets in de lucht. Amor. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow op deze zaterdagochtend. Zometeen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij u terug met uur nummer 2. Dan gaan we onder andere een dagje kermis weggeven. Een dagje kermis best. We gaan weggeven 25 worstenbroodjes. We hebben fijne muziek om de zaterdag mee te vieren. En we hebben de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En de verjaardagskalender. Ons dringende advies is om het radiotoestel ingeschakeld te houden. Op ons, op Radio JND. Tot zometeen.

0: Monsters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn twee mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Bij de eerste twee WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Dan het weer van Weer Online. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Wie van Elektra houdt?
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: En komt werken bij Van Lieshout.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
10: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: JND. Dit is de JND Zaterdag.
2: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
1: Het weekend
2: van JND.
3: Een hele goede morgen.
1: JND. Willem Bakker.
3: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze zaterdagochtend. Zometeen Monique Smit, maar eerst is hier Pascal Redeker.

Vandaag helemaal de 27e juni 2026. Het is nog één dagje bakken en braden met temperaturen tot 38 graden in het zuiden des lands. Deze zomerse periode, de hittegolf die we achter de rug hebben, wordt, als het een beetje tegen zit, wel afgesloten met het nodige vuurwerk later vandaag. Dus houd de weerberichten in de gaten. Hey, de ochtendshow van Radio J&D. Ik heb in de aanbieding een dagje kermis in Best. Als je dat wil gaan beleven, wil gaan ervaren, dan moet je het woordje kermis appen naar de studio van J&D. En ik heb in de aanbieding, heel Burgondisch, past perfect bij ons, bij Radio J&D, een tsunami aan worstenbrood. 25 stuks. Vanochtend vers gebakken door onze Willy in zijn ambachtelijke bakkerijtje in Udenhout. We eten niets. Niet voor niets, Willy's worstenbrood. En als je deze wil winnen, dan moet je even de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En die is niet zo heel erg moeilijk. De worstenbroodvraag voor vandaag is: tegen wie moet het Nederlands elftal om 3:00 in de nacht van maandag op dinsdag op het WK voetbal spelen? Tegen wie is dat? Het land waartegen we moeten staat op de 6e plaats op de wereldranglijst van de FIFA. Wij staan op de 8e. En even nog wat hints. Ooit is er een kinderliedje gemaakt over mijn tante die er vandaan komt. Dat is hint nummer 1. En dan heb ik er nog een aantal. Gucci schoudertasje. Je moeder. En op een controversiële manier werd de ploeg kampioen van Afrika. Nou, over wie hebben we het? Tegen wie moet het Nederlands elftal komende maandag op dinsdagnacht? Laat het ons eventjes weten. Dat kan via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je op een hele makkelijke manier overal ter wereld naar ons kunt luisteren. Ook straks op je vakantieadres. En als je de meest geüpdate versie van de app hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Maak daar gebruik van. En als je de app niet hebt, ja, pech gehad, dan moet je hem heel snel even downloaden. Of anders onze antwoorden via de WhatsApp 085 760 9936.

0: Robert van Hemert met Zandloofster. Daarvoor Frans Duits samen met Senna. En met jou is het altijd feest. Dat hebben we zo zomaar over Radio JND kunnen gaan.
1: Hashtag JND staat aan.
0: We gaan eens even kijken in onze inbox. Wat is er binnengekomen? Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Eerst eventjes wat hashtagjes bij de kladden pakken. Blijf deze ook sturen, hè. Ondanks dat het warm is. Ondanks dat het zaterdagochtend is. Gewoon eventjes laten weten waar het je luistert. En doe het als volgt. Dus hashtag JND.

J-index staat ook aan in Rauw. Met de R van Rudolf. Verder staat J-index aan in Oosterhout, Teteringen, Mierlo. En bij de natte droom van iedere milf, zo omschrijft hij zichzelf, Tim van der Schoot van bouwgroep Kastelein en Albersen. Die maandag weer vol goede moed aan de gang gaan. Hopelijk is het dan wat afgekoeld, zo wordt hier omschreven. Dan op een beumbouw in Tilburg zijn Hannes, de Geit, Bartje, Ries en William aan de slag. Nog een paar uur werken en dan gaan we lekker aan de zaterdagmiddag borrelbakkertje.

0: Meteen weer met de beunstukken door Spullingbux meters maken. Ondanks het warme weer. Een mobiele airco doet wonderen. En dat gaan ze doen in het mooie Eindhoven. Tot zover eventjes de berichtgeving uit de inbox. En we hebben een belangrijke plichtpleging te gaan.
1: De Radio JND
2: Ochtendshow.
0: Ik

0: we hebben nog 5 extra dagen kermis om weg te geven. En de eerste die kun je vandaag winnen. En komende maandag, dinsdag en woensdag gaan we ook nog dagjes kermis weggeven. Kosten van Radio J&D lekker rondlopen op de mooiste en de gezelligste kermis van heel Nederland. De kermis van Best. We gaan bellen met iemand die het woordje kermis heeft geappt naar de studio. Laten we eens even gaan kijken waar dat we terecht gaan komen. Ben benieuwd. En of dit de telefoon overgaat. Mocht je het woordje kermis geappt hebben.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Spreken wij met Frans?
1: Ja, dat klopt.
0: Spreken wij met Frans Schuurman?
1: Dat klopt ook.
0: Oké. Hey Frans, jij hebt volgens onze administratie zojuist het woordje kermis geappt naar de studio.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is toch wel zo duur, hè?
0: Ja, hey, het levert jou gewoon een gratis dagje kermis best op.
1: Oh, dat is kei mooi. Daar zou ik kleinkinderen blij mee zijn.
0: Ja, hoeveel kleinkinderen heb je?
1: Nou, ik heb er 2 bij mij thuis wonen, dus ja.
0: Ik heb
1: er een stuk of 10, geloof ik.
0: Oké. Ja, dan ga je als een soort van schoolmeester over de kermis het beste.
1: Ja, meestal wel. Ja. Maar ja, ik zeg al, we hebben er maar 2 die echt met ons meegaan. Dus ja, er zal wel eentje. Ja, allebei wel kei blij zijn natuurlijk.
0: Ja. Dus. Hey, hoe oud zijn ze?
1: 13 en 14.
0: 13 en 14. Hey Frans, ik wens jou alvast heel veel plezier, hoor.
1: Ja, bedankt je wel.
0: Dat gaat wel goed komen, denk ik zo.
1: Ja, dat gaat perfect komen. Vriendelijk bedankt.
0: Hey, waar kom je vandaan?
1: Eindhoven.
0: Uit Eindhoven. Man, dat is gewoon fietsen.
1: Dat is om de hoek, ja.
0: Oké. Hey, de kermiskaart komt eraan. Een dagje gratis kermis is voor jou, jongen.
1: Oké, hartstikke bedankt.
2: De Radio J&D Ochtendshow met Willem Bakker.

0: De Radio J&D Ochtendshow.
1: Dat moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Je moet wat energie geven. Maar dat doet het niet. Het is weer zo'n droevig iets.
0: Willem Bakker.
2: Radio J&D.
0: Jouw Nederlandse dag.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio J&D al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio J&D voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Tegel eruit, boompje erin.
10: Ja, zo gaat ie goed.
11: En wat doen we met het tuinafval?
12: Container Nederland.
11: Oh ja.
12: De oude.
13: Holy moly!
14: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
15: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
14: En altijd met hoog rendementsglas.
16: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
14: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
17: Komt

0: verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: En Jack, wat

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
3: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen.
3: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van

0: naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dobbel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

Fleming met Automatisch. En daarmee is het iets na 9:30 geworden op deze zaterdagochtend. Het laatste half uur van de ochtendshow heeft geslagen. En onze hartelijke felicitaties die gaan uit richting Frans. Frans Schuurman uit Eindhoven. Hij heeft zojuist iets voor 9:30 een dagje kermis gewonnen op kosten van Radio JND in Best. De kermis die komende vrijdag, de 3 juli, gaat starten. En volgende week, komende maandag, komende dinsdag en komende woensdag gaan wij nog kaarten weggeven. Kaarten die recht geven op een dagje kermis op kosten van Radio JND. Dat allemaal in Best dus. De mooiste, de gezelligste en de goedkoopste kermis van heel Nederland. Hey, in dit laatste half uur van de ochtendshow hebben we straks natuurlijk een portie worstenbrood wat we weg gaan geven, waar je u tegen zegt. 25 stuks. Je kunt nog antwoord geven op de worstenbroodvraag van vandaag. Tegen wie moet het Nederlands elftal komende maandag op dinsdag om 3:00 voetballen in het kader van het WK voetbal? Eventjes wat hints. Ooit is er een kinderliedje gemaakt over mijn tante die er vandaan komt. Dat is hint nummer 1. En mocht je dan nog geen idee hebben, dan zeg ik een Gucci schoudertas. Je moeder. Ik weet niet of dat ik het mag zeggen. Een broccolikast. En op een controversiële manier werd de ploeg kampioen van Afrika. Nou. Wie, oh wie. Tegen wie moet het Nederlands elftal komen? Maandag op dinsdag. Laat het eventjes weten. Via de WhatsApp 085-760-9936. Straks ook de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender een aantal illustere namen. Onder andere de frontman van Rowan Hessen. Die is vandaag jarig. Hij heet Jack van voren, maar hoe heet hij ook weer van achteren? De presentator van Vandaag in Zuid, die is ook jarig. En de man die bijna 2 jaar geleden de Airplay Award won tijdens het JND Winterfestival. Dankzij zijn single zaterdagavond. Wie, oh wie, was dat ook alweer? Nou, je hoort het allemaal zo bij ons al hier in de Radio JND Ochtendshow.

De man wiens naam altijd aan de engelbewaarder zal blijven kleven. Ik heb het over Marco Schuitmaker. En je hoorde hem met Wat zou ik daarvoor moeten doen? En voor Marco Schuitmaker de muziek van Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Hey, we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 27e juni ons heeft gebracht door de jaren heen. En dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1909. In Etten-Leur vond toen de eerste gemotoriseerde vlucht met een vliegtuig boven Nederland plaats. Die piloot, dat was de Franse luchtvaartpionier Charles de Lambert. Dan in 1984, gastland Frankrijk won in Parijs het EK voetbal door Spanje in de finale met 2-0 te verslaan. En dan in 1999, Willem Duis die nam toen afscheid als presentator van de AVRO. De bekendste programma's die Duis presenteerde waren Voor de Vuist Weg. Dat was op tv van 1963 tot en met 1978. En de Muziekmozaïek op de radio van 1962 tot 1999. Dan in 2018... Toen werd bekendgemaakt op de 27e juni dat Femke Halsema de nieuwe burgemeester zou worden van Amsterdam. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Er komen als eerste Jack Poels tegen. De zanger en frontman van Rauwenhezen. Hij viert vandaag zijn 69e verjaardag. Ook is de presentator jarig van Vandaag is Tijd. Wilfred Genee. 59 jaar wordt hij.

Feyenoord thans bij AZ. Jordi viert vandaag zijn 35e verjaardag. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender vandaag. De man in kwestie die won ruim 2 jaar geleden de Airplay Awards. Op het J&D Winterfestival. Ik heb het over Dennis van Dam. Dennis, die is geboren in 1979. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat Dennis vandaag zijn 47e verjaardag viert.

0: De Combay Dance Band met The Sun of Jamaica. En we draaiden ook nog Dennis van Dam de zaterdagavond. Dennis die is hartstikke jarig vandaag. Hij wordt 47, dus we hadden een verdomd goede reden om hem te draaien.
1: J&D. Wakker met een worstenbroodje.
0: We gaan eens even overschakelen naar, Ferry. Ferry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Ferry, wanneer ben jij jarig?
2: Op 11 september.
0: Op 11 september. Dat is wel eventjes een paar nachtjes slapen. En hoe oud word je dan?
2: Dan word ik 39.
0: 39, man. Het leven begint dan pas, man, als het erover gaat.
2: En dat zeggen ze wel, hè?
0: En heel toevallig is dat ook de temperatuur die ze hier aangeven. Voor vanmiddag eigenlijk 39.
2: Het is niet meer leuk om te werken zo.
0: De cirkel is rond. Hey, wat voor werk doe je?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Vrachtwagenchauffeur. En wat vervoer je?
2: Ik vervoer vries en groentevleestransport.
0: Oké, en dan heb je om met koelte te maken, denk ik zo, of niet? Of wat daarmee?
2: Ja.
0: Dus als jij het warm hebt, dan duik je eventjes bij jou achter in de bak.
2: Ja, zeker.
0: Hey, ik heb goed nieuws voor je, want je had antwoord gegeven op de worstenbroodvraag voor vandaag. En die was niet zo heel erg moeilijk, toch?
2: Nee, dat is hartstikke makkelijk.
0: Hey, antwoord op de vraag is, tegen wie speelt het Nederlands elftal in de nacht van maandag op dinsdag?
2: Marokko.
0: Dat heb je helemaal goed, Ferry. Ik mag jou feliciteren met 25 worstenbroodjes.
2: Laat ik.
0: 25 stuks, ga je ze alleen opeten?
2: Nee, ik denk dat ik ze met de collega's ga delen.
0: Met de collega's, hartstikke goed, man. Jij bent een collegiaal persoon, dat hoor ik al wel.
2: Ja, dat sowieso.
0: Oké. Hey, de worstenbroodjes zijn voor jou. Jij mag ze bij onze Willy gaan ophalen.
2: Ja, helemaal super.
0: Oké, buiten de uitzending spreken we eventjes hoe dat je aan de worstenbroodjes kunt komen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Hartstikke goed, blijf eventjes hangen.
2: Helemaal goed, dank je.
0: Dat was Ferry. Hij heeft 25 worstenbroodjes. Hij moet een gelukkig mens zijn. Hey, zometeen aan de andere kant van 10 uur, dan is Koen er. Met het vervolg van het weekend van J&D. En het weekend van J&D gaat ook vanmiddag verder met onder andere Bart Smits. En we hebben Paul van Hout. En als Paul aan me heeft gezegd, dan hebben we de non-stop versie van de J&D, zoals je hem gisteren gehoord hebt. Met de nieuwe nummer 1. En wie dat de nieuwe nummer 1 is, ja, ik zou zeggen, luisteren vanmiddag, dan hoor je het vanzelf. Hey, en wat de ochtendshow betreft, morgenochtend, dan slaan we even een ochtendje over. Maar bij Leven en Welzijn, dan zijn we er aanstaande maandag weer, als het weekend voorbij is. Als het maandag is, 7 uur des ochtends, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag, een fijne zondag en tot maandagochtend. De laatste in dit uur, dat is er eentje van Jeroen van Zelst. Vroeger was alles beter.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar Luna Glastinting.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast. En dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Dan het weer van Weer Online. Het wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dan de JND verkeersinformatie door de vrienden van de ANB. Met geen vertragingen, wel een melding op de N260 van Tilburg richting Baarle-Nassau. Tussen Gils en de afrit Riel. Daar is de wegdek dicht. Dat komt door het slechte toestand van het wegdek. Houd er rekening mee, mocht je die kant op gaan. Hey, we zijn nu in een paar minuten terug in de muziek. Onder andere muziek van Wesley Klein, Guus Dorre en Madken. Zo meteen hier.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Yeah.

0: Tone van der Fors.
1: Ja, hartelijk weekend. Onderweg Wesley Kleijn. Meteen de nieuwe van Guus Dongen komt eraan. En ook Jeffrey Hezen is de droom. Hoor je naar Emma Heesters. Bij J&D hoor je thuis. Dit is Waar ga je heen?

gebersten voor de goede zaken deze ochtend hier in de studio van Radio J&D. Vandaag overweg het zondag opnieuw heet. Maxima bereiken 37 graden. De zuidoostenwind waait zwak tot matig. Overdag blijft het net zo goed als droog. En

Jeffrey Hayes is een droom die langzamerhand aan het aftellen is richting zijn concert in september wat hij gaat geven. En daarvoor nog Madken en Don't Worry. Het is de J&D zaterdagmorgen en ik zei het al, we gaan de lijnen opengooien. 085-760-9936, zometeen vanaf 10:30. Dan gooien we de lijnen open en dan mag je je favoriete liedje aanvragen op de radio voor een klein beetje muzikale verkoeling. Dus als je denkt van nou, ik wil dat liedje horen, gewoon echt alleen maar dat liedje. Dit is je kans, 085-760-9936. Voeg hem toe aan je contacten, zet hem onder de hotline. Zometeen na 4:30 gooien we de lijnen wagenwijd open. En we beginnen zometeen, om een beetje in de muzikale verkoeling te blijven, met de nummer 1, de nieuwe nummer 1 uit de JN30 in handen van Rutger van Barneveld. Ik kan hem nu al niet meer horen, zo vaak is hij gedraaid.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: autospecialistbrabant.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
11: Maar weer.
10: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: Pidijco Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijco.nl en neem contact op. Pidijco Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijco.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de flamenco.
4: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Radio JND presenteert
7: de Radio JND Zomertour.
6: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
7: De Radio JND Zomertour.
6: 16 augustus.
7: Pleinfeest Moergestel.
6: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Koen van der Vorst.

Kroes. Hou alles uit het leven draaien. We hebben Radio J&D op deze zaterdagmorgen. Het is 10:50. Goedemorgen. Je bent in het weekend van J&D. Vandaag opnieuw een warme dag. Het lijkt een beetje oud nieuws. Vandaag is het overwegend zonnig, opnieuw heet. Maxima bereiken 32 tot 37 graden. Zuidoostenwind waait zwak tot matig. Overdag blijft het net zo goed als droog. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Tijdens de nacht is het dan weer droog. Het koelt af naar 20 graden. En morgen trekken tijdens de ochtenduren enkele onweersbuien over de regio. Tijdens de middag is het overwegend droog met meer ruimte voor de zon. En het is dan ongeveer 28 graden en dat is ook een stuk aangenaam. Dat ik dat ooit nog zou zeggen in Nederland, ja. Hey, we gaan even iets leuks doen, want we gaan de lijnen opengooien. En ik wil je vragen om eigenlijk een liedje aan te vragen wat alles te maken heeft met het warme weer. En nou ja, wat misschien een klein knipoog heeft na het weer. Of misschien wel naar een klein beetje verkoeling. 085-760-9936. App ons of bel ons. Of gebruik de gratis J&D-app die je kunt downloaden voor iOS en Android. En dan kun je ons gewoon stalken. Dus een liedje wat te maken heeft met het weer, met het warme weer. Of met een klein beetje verkoeling. Mag een knipoog zijn, mag een beetje vergezocht zijn, maakt niet uit. Maar ben een beetje creatief. 085-760-9936 of via de gratis J&D-app. En die kun je... Zo, ik slik mezelf erbij. Die kun je downloaden voor iOS en Android. Dus de gratis J&D-app of via 085-760-9936. Ja, sowieso zelf maar even een voorschotje doen. Doe ik dan met de Radio J&D successchijf van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Ja, het warme weer natuurlijk. En onweer vanavond. Dus die gaan we zo draaien. Maar als jij een goede suggestie hebt, een liedje wat te maken heeft met het warme weer, met een kleine knipoog erbij, stuur hem door 085-760-9936 of via de gratis J&D-app. Dit zijn nu op de radio bij J&D. Je vrienden, Suzanne en Freek, dit is 100 keer.

Boys. Boom, boom, boom, boom draaiden wij. Daarom vroeg ik je om even een muzikale suggestie door te sturen. Wat alles te maken heeft met het weer. Ik kreeg onder andere van Theo hier koud binnen. Ja, dat liedje is natuurlijk ook gemaakt. Koud, hè? Misschien wel grappig om daar even een stukje van te draaien dadelijk. Dankjewel, Theo. Even kijken. Anouska was er ook bij, als de zon schijnt. Even kijken. En Dirk, die schreef, zouden we misschien eens van helemaal Hollands kunnen draaien met dat liedje Als de zon schijnt. Ja, er zijn natuurlijk veel liedjes gemaakt over de zon. Ik was zelf eigenlijk verbaasd hoeveel liedjes er zijn over de zon. Als ik hier de zon intik, dan krijg je eigenlijk al meteen heel veel wat met de zon te maken heeft. In de zon van Jeffrey Tanis. De zon in de nacht van Danny Nicolai. De zon in mijn hart van Jan van Est. Nou ja, zomaar even een paar suggesties. Maar met de zon is heel veel te vinden. Dus mocht je een goede suggestie hebben, dan moet je het zeker even laten weten via 085-760-9936. Zo, dit is JND op je zaterdagmorgen. Wij vieren het weekend samen met jou mee. En speciaal voor Dirk gaan we die draaien. Helemaal Hollands.

0: WhatsApp. En eens even kijken, Sebastiaan, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Hou jij het nog een beetje uit bij deze warmte of ben je er eigenlijk wel helemaal klaar mee?
1: Ik ben er klaar mee. Ik zit te wachten op de regen.
0: Je bent te wachten op de regen?
1: Ja, dan moeten we misschien dadelijk... Om zo met 20 graden afkoelen.
0: Ja, dan moeten we eigenlijk een soort regendans samen doen dadelijk.
1: Daarom toch?
0: Ja. Hé, hey, waar luister jij vandaan, Sebastiaan?
1: Ik zat te denken aan, weet je wel, omdat het zo warm en zomer is. Ik zat te denken aan Summer Jam.
0: Oh ja, ja, ja, vind ik een goeie. Vind ik een goeie. Die ga ik hier op het lijstje erbij schrijven. En waar kom jij vandaan, Sebastiaan?
1: Ik kom oorspronkelijk uit het westen en ik ben een importvries, zeg maar. Dus ik woon op een instelling, zeg maar, en ik zit ben nu een weekend bij mijn moeder thuis.
0: Wat gezellig, joh. Nou, wat fijn. En geniet lekker bij je moeder, zou ik zeggen. Die heeft helaas dus geen airco, maar een klein beetje muzikale verkoeling kunnen wij dus wel bij helpen.
1: Is goed.
0: Nou, Sebastiaan, een fijn weekend. Ga je nog wat leuks doen?
1: Ja, gewoon rustig aan, hè.
0: Rustig aan, ja, precies. Met dit weer doe je niks anders, hè.
1: En dat is zo, ja.
0: Precies. Hey Sebastiaan, dankjewel jongen en een fijne dag. En hou Radio JND lekker aan.
1: Hetzelfde.
0: Oké, ciao ciao. Sebastiaan die vroeg me aan via de JND-app. Of ja, in ieder geval, hij belde gewoon met de studio. Dat mag ook, hè. 085-760-9936. Als jij een favoriete plaat wil aanvragen op de radio. Mag ik nog een suggestie erbij doen? De nieuwe Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore is deze week ons meest belangrijke liedje op de radio. Namelijk de Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
3: De Radio JND Successchijf.
2: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hallo, ik ben Corrie Konings en deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: probleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed
2: staat. Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. De manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele défilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En voetballer Wout Weghorst verhaalt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien, met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ronald, dankjewel. Dan de JND-verkeersinformatie door de ANWB. Met geen vertraging en wel een melding op de N260 van Tilburg naar Balen-Nassau. Tussen Gils en afrit Riel, daar is het wegdek in slechte toestand en daarom is de weg dicht. Gaat nog tot vanavond 10 uur zeker duren. Een melding van de spoor tussen Heerlen en Valkenburg. Rijden geen treinen, dat komt door een aanrijding ter plaatse. Ik ben er nu aan een paar minuten terug in de muziek en we gaan verder met het aanvragen en draaien van jouw favoriete zomerliedje. App hem door 085-760-9936 of gebruik de gratis JND-app.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Koen van der Voort.
1: De lijnen staan nog steeds open. Welk zomerliedje wil jij horen op de radio? 085-760-9936. Bel, app of mail de studio gewoon. Dit is de nieuwe van Raymond Herman.

0: Nieuwe single van Raymond Hermans. In de boeken draaien wij bij J&D. Ja, we hebben de lijnen helemaal open gegooid. Je kan jouw muzikale suggesties doen voor een klein beetje verkoeling of zomer op de radio. Het is aan jou de keuze. Thomas deed het ook. We gaan Thomas even bellen. Hoe het met hem is, hoe hij zich uithoudt in deze hitte.
1: Met Thomas.
0: Thomas, goedemorgen. Met Koen spreken van J&D. Hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ik moet er even bij zeggen, je bent live op de radio.
1: Oh, gezellig, leuk. Ja.
0: Hey Thomas, hoe hou jij het uit bij deze hitte?
1: Niet.
0: Niet, nee.
1: Het is om te sterven.
0: Ja, dit is echt wel een beetje overkill weer, hè?
1: Ja, jammer genoeg wel.
0: Ga je nog wat doen dit weekend? Of zeg je van nou, weet je, zo min mogelijk?
1: Ja, vandaag heel rustig aan, want aan de auto sleutelen. Maar voor de rest hou ik het rustig aan.
0: Dus jij, als ik het goed begrijp, ben jij een beetje handig met auto's ook?
1: Ja, zeker.
0: Is dat een hobby of is het ook gewoon iets wat je door de week als voor de baas uitvoert?
1: Hobby en werk.
0: Hobby en werk.
1: Een mooie combinatie.
0: Nou, dat is goed. Dan heb je dus eigenlijk voor je hobby je werk gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Ze zeggen dan eigenlijk altijd dat je weer een nieuwe hobby moet zoeken, hè? Maar dat is eigenlijk in jouw geval niet nodig, want jouw hobby gaat gewoon het weekend door.
1: Vermaak me prima aan het weekend.
0: Hey, mooi man. Ben je nog aan een speciaal project dan bezig? Of is het gewoon je eigen auto bijhouden of lekker sleutelen vooral?
1: Nee, vandaag is de auto van mijn vrouw een beetje onderhouden.
0: Kijk, nou dat is ideaal, joh. Je hoeft nooit naar de autogarage.
1: Zeg je?
0: Je hoeft nooit naar de autogarage dus.
1: Nee, ik ben mijn eigen autogarage.
0: Ideaal. Hey, jij wilde graag een liedje horen. Welke mag ik voor jou draaien?
1: Ja, graag Wat een hete zomer van John Westen Lange Frans.
0: Nou, het past perfect bij het weer. Thomas, ik zou zeggen, sleutel ze vandaag. Maak er een mooi weekend van. En wij gaan John Westen Lange Frans voor je draaien. En hou de radio lekker aan, zou ik zeggen.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Fijne
1: uitzending.
0: Dankjewel. Doei. Thomas, die lekker aan het sleutelen is aan zijn auto in deze hitte. Hij wilde graag John Westen Lange Frans horen. Gaan we voor

de JND WhatsApp gaat het los met allemaal leuke zomerse suggesties voor leuke liedjes om te draaien die bij het weer passen van deze dagen. Chantal schrijft, wij zijn de laatste hand aan ons zwembad aan het leggen. Mijn man en zijn vriend zijn al vanaf 7 uur bezig deze ochtend. En deze hit zal zeker wat energie geven. Shanna Paul met Temperature. Nou, we gaan even kijken of we die erbij kunnen pakken zometeen, Chantal. Veel succes daar nog met de laatste loodjes aan het zwembad. En ja, de grote vraag is, wanneer is de proefduiken? Wanneer is het zwembad helemaal klaar? Even kijken, er werd ook aangevraagd door Lex. Die schreef, zouden we iets kunnen draaien van de V-Boys? Ik weet niet of je dat kent, van lang geleden. Die hebben een liedje gemaakt, dat heet Koud, hè? Dat gaat zo, luister even mee.

De V-Boys even een stukje gedraaid voor Lex, die hem aanvoert via de JND WhatsApp. Hey, we gaan op zoek naar Sjanne Paul en jouw zomersuggestie. Geef maar door 085-760-9936 of gebruik de gratis JND-app. We gaan het gewoon voor je draaien. Voor een klein beetje verkoeling op de radio. Mag wel toch met deze temperatuur. Vandaag opnieuw een graad of 38. En je hebt gelukkig JND aanstaan. Met onderweg Jan Smit zometeen. En eerst nu op de radio muziek van Bluff & Bente. Dit is Hoe hou ik dit van?

0: Levemente hoor je, hoe hou ik dit vast bij Radio J&D op de zaterdagmorgen met heel veel fijne zomerse liedjes die aangevraagd worden door onze J&D-luisteraars via 085-760-9936. Blijf dat doen of via de J&D-app, die kun je downloaden voor iOS en Android. Houd hem zeker onder je duim, want ja, dat is lekker met deze warme temperatuur om een klein beetje verkoeling aan te vragen op de radio, zo gaat dat.
1: Hallo?
0: Dani, goedemorgen, met Koen spreek je van Radio J&D.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
1: Hoe met jullie?
0: Ja, het is warm. Hoe hou jij het uit in deze bloedhitte?
1: Ja, zoveel mogelijk in de schaduw staan.
0: Wat houdt jou bezig vandaag? Wat ben je aan het doen?
1: Mijn werk.
0: En wat doe jij voor de kost?
1: Voegen.
0: Voegen? Oh, dat is met dit warme weer ook al afzien, denk ik.
1: Ja, een beetje goed nat houden en dan komt het goed.
0: Dan komt het goed. Moet je tot laat werken?
1: 4 uur.
0: 4 uur? Nou, dat is nog even afzien dan. Hé, hey, wat kan ik voor jou draaien om een klein beetje verkoeling te brengen?
1: Zomer van André Hazes.
0: Ben jij een echte Hazes-fan, mag ik dat vragen?
1: Weet je wel, ja.
0: Als jij dus op een feestje staat en er komt een liedje van Hazes voorbij, dan is eigenlijk het feestje meteen geslaagd.
1: Ja.
0: Goed, man. Nou, Dani, ga je niet langer opbouwen. Ik zou zeggen, sterkte met voegen en wij gaan Hazes voor je draaien. En ik zou zeggen, hou de radio lekker op J&D.
1: Yo, dankjewel.
0: Fijne dag vandaag, hè. Goed weekend.
1: Zelfde.
0: Doei, doei.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Nieuwe bedrijf- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei UMI.nl.
1: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
1: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
1: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

Zomer draaiden wij bij J&D. Maak me nou niet gek. Jan is daarvoor met Laat Me. Ja, ik zei het. Je mag je favoriete zomerplaatje aanvragen. Dat mag via 085-760-9936. Wij draaien letterlijk alles. En ik vind het mooi om te horen. Iedere luisteraar van J&D stopt met zijn eigen ding bezig. Er wordt gesleuteld aan auto's. Er wordt gevoegd. Er wordt gewoon nog noestige arbeid verricht met 39 graden buiten. Als je iets wil horen, laat me horen. Dat mag via 085-760-9936. Of gebruik de gratis J&D-app. Die kun je downloaden voor iOS en Android. Als die nog niet op je telefoon staat, is dat een slechte zaak. Hey, andere belangrijke zaken. 16 augustus, gisteren aangekondigd. Dan gaan wij onze J&D zomertour doen. En die gaat neerstrijken in het mooie Moergestel. Dat wordt één groot feest, want we hebben een partij artiesten uitgenodigd. Wij dachten van, nou weet je, we pakken een keer uit. En geloof me, dat is gelukt, want we hebben echt een leuke line-up. We hebben elkaar beter te maken. Wat dacht je van Justin de Wild, Rutger van Warneveld, Amar, Danny Vroger, Django Wagner, Jeroen van Zelst, Roa Pater, Mickey van Wijk, Jan Biggel, Arjen Oostrom, Bart van Dishoek, Bob Offenberg, Jesse Prins, Jesse Fields, Jury Plaisier, Jordi van der Boer, Mare Julia, Mark van Veen, Matthijs Koning, Maxime Vroger, Neders Leeman, Otto Larenvet, Roy van Nuland, Stefan Remmer, Stef Eckel, Tom Kranen, Wendy van Hout, Wilra Pigmans, Zonzo Basili en nog veel meer. Ja, op één adem kun je het gewoon niet voorlezen. Allemaal gaat het gebeuren op 16 augustus in Moergestel, de J&D Zomertour op het Sint-Jansplein. En geloof me, dat wordt echt een hele gezellige boel. Daar wil je gewoon bij zijn. Toegang is ook helemaal gratis. Dus ja, dat is mooi, hè? Je hoeft alleen maar zonnebrandcrème mee te nemen. En wat geld voor drinken. Zo fijn. Maar goed, als je komt, doe ik een rondje. Ik weet niet hoeveel mensen er komen, maar kan persoonlijk failliet verklaard worden dadelijk. Maar volgens mijn neef heb ik mijn communiegeld nog, dus dan kan ik dat één keer goed besteden.

0: Dankjewel voor het compliment. Ik hoop dat je in ieder geval de afgelopen uren een beetje hebt kunnen verkoelen met de hits van J&D. Verre list daarvoor nog. Ik laat je gaan. Another one hoorde je op met Hands Up. Zo, het is bijna 12 uur. We gaan gewoon lekker verder zo met waar we mee bezig zijn. Lekkere muziek draaien. Jorieke Sterke, Robert van Hemert en ook John West. En Vincent gaan we ook draaien zometeen. Eerst de nummer 2 tegenwoordig in de J&D. Want Rutger van Barneveld heeft gisteren de nummer 1 positie weten te bemachtigen met zoele zomernachten. Dit is Jesse de Wild met Cheerio.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
2: Radio J&D.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Goedemorgen.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het defilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuren hebben gestaan, maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden, waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden, waarvan 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien, zegt de Noorse Orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een longtransplantatie gehad. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm, met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien, met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
4: De bouw.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

Jorieke Sterke. Ze was afgelopen weekend nog bij ons in de Radio 1 deze studio na haar show in Maden tijdens Maden's Power Weekend. En wat een powervrouw, zeg. Zij kan echt een vette show weggeven. En daarvoor nog Robert van Hemert en de gevangenis. Het is J&D op je zaterdagmiddag. We waren bezig met muzikale zomerse klanken te draaien. Je mag iets aanvragen via 085-760-9936. De enige voorwaarde is een leuk verhaal erbij. Of gebruik de J&D-app, die kun je downloaden. Helemaal gratis via de App Store van Google en van Apple. Dus maak er zeker gebruik van. Heb je ook meteen J&D op je CarPlay en Android Auto. Dus je hebt dat gewoon meteen automatisch overal. Zo werkt dat. Zo, onderweg zijn we met een Jamman hier. John West, Lange Frans, komen er ook aan. En ja, wat jij wil horen, dat mag er nog bij. Dus 085-760-9936.

0: Ja, en het kan zomaar zijn dat je in deze warme dagen ook gewoon nog je verjaardag tussen moet vieren. Ik heb Erwin aan de telefoon. Erwin, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, jij hebt gisteren een feest gehad in het huis, toch?
1: Ja, dat klopt. En mijn vriendin Resma Lautan is gisteren 15 jaar geworden.
0: Wauw.
1: En ik zou toch zo graag een keertje willen, eigenlijk als verrassing, als cadeautje, of jullie dan toch een keertje langs al zijn leven willen draaien voor haar.
0: Nou, dat gaan we nu meteen doen hierna, als je het goed vindt, Erwin.
1: Oh, dat vind ik heel fijn. En ik heb jullie al zo vaak gebeld. En ik kreeg jullie maar niet aan telefoon. En ze zei dat ook iemand anders. En zij vindt dat nummer van Cheerio ook zo mooi.
0: Van Cheerio, van Justin de Wild.
1: Ja, echt waar. Ik ben zo blij dat ik jullie aan telefoon heb. Echt waar.
0: Je komt ook nog eens een keer op de radio, Erwin. Dus we gaan zo meteen langs ons leven doen voor haar speciaal. Dus ik zou zeggen, zet de radio even een stukje harder. We gaan het zo meteen voor je fixen.
1: Ja, en zou je dan ook nog op de radio mijn naam willen noemen, alsjeblieft?
0: Ja, nou, noem je naam maar, vertel.
1: Nou, mijn naam is Johnny Hilaria. Ik speel dus zelf keyboard. En ik ben zelf ook zanger. En ik, ja, als verrassing wil ik dat toch voor Resma doen.
0: Nou, wauw. Fantastisch, joh. Wij gaan Lars Leven zingen voor haar. En ik wens jou een hele mooie dag. En ga haar verrassen, zou ik zeggen.
1: Dat ga ik zeker doen. En met wie heb ik nu besproken?
0: Met Koen. Koen van Radio J&D.
1: Ah, Koen van Radio, juist.
0: Met een K.
1: Ja,
0: dat
1: ken ik wel.
0: Ja.
1: Met een K.
0: Ja, precies. Hey, dankjewel. Erwin, een mooie dag vandaag. Geniet van de zon.
1: Ja, zeker weten. Maar het is ook veel te warm, Koen.
0: Ja, dus het is verrekkers werk.
1: En veel drinken, dus dat komt wel goed.
0: Hydrateren kun je leren. Dankjewel, Erwin. Een fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Ja, dan moeten we toch even belofte maken. Schuld natuurlijk. Hè. Dus dan vind ik wel even dat we een lang zal zijn leven moeten zingen.

Ik heb nog nooit iemand zo blij gehoord als hij ons in de lijn heeft gekregen. Mooi zeg. Dus J&D, het weekend vier hier zo, bijna half één. Dit is Engelbert Humperdinck. Amen.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Wie van Elektrohout?
7: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
6: Komt werken bij Van Lieshout.
7: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
6: En komt werken bij Van Lieshout.
8: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
11: Attention!
12: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
8: Radio JND presenteert
9: de Radio JND Zomertour.
8: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
9: De Radio JND Zomertour.
8: 16 augustus.
9: Pleinfeest Moergestel.
8: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Koen van der Vorst.

0: Zelst en de Griekse Nacht draaiden wij bij J&D. En ja, nog steeds worden er echt verzoekjes aangevraagd van hier tot aan Tokio. Echt bizar veel. We gaan eens even met Jarnie bellen, want Jarnie had ook een liedje wat ze graag wilde horen op de radio. Eens kijken wat Jarnie uitspookt op de zaterdagmiddag. We gaan gewoon even bellen.
1: Jarnie,
0: met Koen spreek je van Radio J&D. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles goed met je?
1: Ja, mooi.
0: Nou, dat is fijn. Wat ben jij op deze zaterdagmiddag in deze bloedhitte aan het doen?
1: Naar jullie aan het luisteren op de tv.
0: Op de televisie ben je gewoon naar ons aan het luisteren. En waar luister je dan vandaan, Jarnie?
1: Arnhem.
0: En daar doet hij het goed?
1: Daar doet hij het prima.
0: Of moet ik iets harder praten, dat je ons goed kan horen?
1: Nee hoor, want ik heb jullie bijna dag en nacht aanstaan.
0: Je hebt ons dag en nacht aanstaan. Oh, jij bent die luisteraar die gewoon non-stop ons streamt.
1: Eigenlijk wel.
0: Goed om te horen, Jarnie. En jij wilde eigenlijk een liedje horen, toch?
1: Ja, van Wesley Broncos. Heel lekker, wijf, kom eens hier. Ik wil nog even met je dansen.
0: Nou, die heb ik er even bijgepakt. Die ga ik draaien voor je als je dat goed vindt. Voor onze fijne luisteraar uit het mooie Arnhem. Hey, en hoe hou jij het uit met deze hitte, Jarnie?
1: Ik heb gewoon alleen de ventilator aan staan. Lekker, alles dicht.
0: Ja. Ja, het is wel meteen heftig dit, hè. Het is niet een klein beetje warm. Het is wel meteen alles wat je ook kan krijgen.
1: Ja, dat heb je goed.
0: Ja, nou, wij gaan hem voor je draaien en ik wens jou een heel mooi weekend. Ga je nog eens leuks doen of hou je het gewoon lekker rustig met de radio aan?
1: Ik hou het gewoon lekker rustig met de radio aan.
0: Nou, heel goed. Wij gaan Wesley Broncos voor je draaien. Kom jij eens hier en ik wens je een mooi weekend, Jarnie.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Dankjewel, doei doeg.
1: Doei.
0: Speciaal voor Jarnie die meeluistert via de televisie in Arnhem is dit Wesley Broncos. Kom jij eens hier bij J&D. Mag ik je...

Let Me Love You bij J&D in het weekend. Daarvoor nog Wesley Bronckhorst gedraaid. Speciaal voor onze grote vriendin uit Arnhem die meeluistert. En dat is Janni. Dankjewel voor het aanvragen. Kom jij eens hier draaien wij. En Jeroen vanzelf ook met de Griekse nacht. Zo. Je bent bij je vrienden van J&D. Zometeen Guido van der Graaf hier. Ciao.

hotelkamer en ik ga zwemmen. Misschien wel het beste remedie eigenlijk bij deze warme temperaturen. Je hoorde een radio J&D in het weekend. David nog Walter Kroes en de nieuwste. Roet Dusselaar en de nieuwste van Yves Berends hoorde je. En dit is Wesley Kleijman, moet niks met samen. Nog geen

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
13: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Voor 4 provincies geldt vanaf 8 uur vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen voor overlast en schade zorgen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vannacht aangekomen in Venezuela. Met 8 speurhonden gaan ze helpen zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van deze week. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar zal naar verwachting flink oplopen. Er zou nog naar 50.000 slachtoffers worden gezocht. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig dicht. Wordt eerst gekeken of de constructie nog stabiel is, zegt de gemeente. De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg over naar 4 andere auto's. Zo'n 150 bewoners van de flat erboven werden geëvacueerd, maar vrijwel iedereen is weer thuis. En de Pathé-bioscoop hebben gisteren dankzij de hitte een topdag gedraaid. Veel mensen pakten een filmpje in de met airco gekoelde zalen. Pathé verkocht zo'n 65.000 kaartjes, het dubbele aantal van een normale vrijdag. Omdat veel scholen dicht waren, waren er tientallen extra middagvoorstellingen. Dan het weer van Weer Online. Tropische temperaturen, 30 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten en een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanavond in het zuiden en oosten hagel, windstoot en veel regen in korte tijd. Daar geldt code oranje. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja, hartelijk dank. Dan de JND-verkeersinformatie door de ANP. Met geen vertragingen, wel een melding op de N260 van Tilburg richting Baarle-Nassau. Tussen Gils en afrit Riel, daar is de weg dicht. Dat komt door het wegdekt wat in slechte toestand is. Duurt ook tot vanavond 10 uur om dat te repareren. Dan een melding op het spoor. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding met een persoon. Zometeen hier terug in de muziek. Onder andere Matthias Reim, Verdammt, ik liep dich. En ook de drie jijzen komen eraan binnen nu en een paar minuten.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.

0: Koen van der Voorst.
1: We vieren in deze bloedhitte gewoon samen het weekend. Frans Bauer komt eraan. Eén schijnt voor jou de zon. Ook de drie E's ga je horen. Daar Jan Smit, dit is Als je lacht. Maar J&D, hoor je het? Het is

kwam er dus vorige week achter dat er van het liedje van Matthias Ruim, voor de Damp die liep dicht, dat daar ook een Nederlandse versie van is, gemaakt door Danny Christian. Gaan we niet draaien. Nee, we gaan het origineel draaien uit 1990 van Matthias Ruim. En onderweg zometeen Dave Dekkers nieuwste Vespa komt eraan. En Luna, dat liedje Liefde, ken je die nog? Hele fijne, van vorig jaar. Hoor je ook zo meteen in het weekend, het o zo warme weekend van J&D na Matthias.

Nog Matthias Reim, verdampt ik liep dich. Op de zonnige J&D zaterdag. Zonniger dan dit kun je het gewoon niet krijgen. Cloud komt eraan, La Pression. En ook zo meteen hier Malle Pietje van onze nummer 1 uit de J&D, Rutger van Barneveld. En eerst nu Dave Dekker. Ik krijg...

0: korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
11: Tweedehands auto.
10: Hallo, met wie?
12: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
10: Oké, komt-ie.
11: GTI, tweedehands.
10: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

0: Damien Ros hoorde je en de Diamantenring.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Is erbij ook, hè, op 16 augustus, het pleinfeest in Moergestel. Gisteren hebben we de line-up bekendgemaakt. We gaan daar één mooi J&D-feestje geven met de J&D Zomertour. We hebben echt een berg aan artiesten uitgenodigd en het wordt één grote gezellige bende daar. Zullen we nog één keer de line-up doornemen? Onder andere Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Amar, Danny Voger, Django Wagner, Jeroen van Zelst, Robbe Pater, Mickey van Wijk, Jan Biggel, Arjen Oostrom, Bart van Dishoek, Bob Offenberg, Jesse Prins, Jesse Fields, Jury Plaisier, Jordi van den Boer, Mara Julia, Mark van Veen, Matthijs Koning, Maxime Vroger, Nelis Leeman, Otto Lagervet, Roy van Nuland, Stefan Remmers, Stef Eckel, Tom Kranen, Wendy van Hout, Wilbur Pigmans en Zonzo Basili. Dus kortom, we hebben een berg aan artiesten en de toegang is helemaal gratis. 16 augustus het Sint-Jansplein in Moergestel. Daar kun je gewoon gratis bij zijn. En hou J&D voor alle info in de gaten. En zo meteen even vooruitblikken ook naar 21 november. Dus ja, dat is ook belangrijk. Want dan is ons J&D Winterfestival. Wil je misschien nu nog niet aan denken aan min 10 graden? Of juist wel voor een klein beetje, ja, toch al een klein beetje een troost voor het warme weer. Meer erover zo meteen over het J&D Winterfestival. Eerst hoor je Kenny B. Dit is Parijs.

0: is het nog warmer schijnt, hè, in Parijs. En daar hoorde je ook nog voor Damien van Os en de Diamantenring. Dit is J&D. Dadelijk hier om 2 uur Bart Sissen op de radio. De dochter van de kastelein van Stef Ekkel. En de radio J&D successchef van Corrie Konings komt er ook nog voorbij. Er hangt iets in de lucht. Ga je ook zo op de zender horen. Eerst een J&D Classic. Komt uit 1989 van BZN. If I had only a chance. 2:15. Je viert het weekend met je vrienden. Het Radio J&D.
1: It happened on a cold December morning. Together with my little sister, I was waiting at the harbor to pick up my daddy. He was returning from the sea to celebrate his birthday with us. The winds increased to gale force.

0: dag. En mijn lieve schat, draaiden wij bij JND. Het is bijna 2 uur en dames en heren, hij is binnen. De one and only Bart Smits is binnen en zit hier tegenover mij. Wacht even, dan moet ik wel even, ik moet een staande ovatie doen voor deze man. Mag ik het horen voor Bart Smits?
1: Nou, dankjewel Koen.
0: Ja, dat is toch wel binnenkomen.
1: Ja, dat is wel even binnenkomen, ja.
0: Jazeker. Hoe hou jij het uit met deze hitte? Is dat voor jou, is dat weer waar jij voor gemaakt bent? Of zeg je van nou, geef mij maar min 10?
1: Nee, zeker niet. Nee, dit is echt ideaal voor mij.
0: Ja, dit vind je wel lekker.
1: Ja, voor mij mag het gewoon lekker altijd boven de 30 graden zijn.
0: Hey, maar jij
1: mensen
0: ook,
1: verklaren mij voor gek, maar ik vind het heerlijk.
0: Jij hebt ook huisdieren. Hoe houden die het uit met de hitte? Is dat lastiger?
1: Ja, die zoeken dan toch wel wat koele plekjes op. Maar dat gaat goed. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En jij hebt thuis ook airco, heb ik begrepen.
1: Ja, ik heb van die mobiele airco's heb ik staan, ja.
0: Ik zie gewoon voor me dat jij van 3 van die airco's op een rij hebt, weet je wel. Of 3 van die mobiele airco's bij 1 gat naar buiten met zo'n slang.
1: Ja, de rest van de wijk heeft ook geen stroom meer, maar ja.
0: Ja, en je hebt net een thuisbatterij, hoorde ik. Dus jij kan ook nog, het erg is, als de stroom uitvalt, kun jij ook nog even doorkoelen.
1: Kan ik gewoon lekker doorkoelen.
0: Hé, mooi man. Zometeen na 2 ben jij er hier met Weekend van JND. Onder andere een nieuwe JND weekendkeuze.
1: Jazeker.
0: Is die vandaag een beetje zomers getint?
1: Hij is zomers getint en hij is ook in de categorie makkelijk. Hij is natuurlijk heel eventjes weg geweest, maar hij is weer terug en hij is in de categorie makkelijk.
0: In de categorie, ja, mensen moeten niet te veel moeten nadenken.
1: Nee, precies. Het is veel te warm, dus.
0: Oké, dus weten we al welke hoek we moeten gaan zoeken? Of is het gewoon een verrassing en moeten mensen vooral zometeen de radio lekker aanhouden?
1: Nou, als ze na het Mades Power Weekend zijn geweest, of dat hebben beluisterd, dan hebben ze misschien al een kleine hint, laat ik het zo zeggen.
0: Het is nog niet Rutger van Barneveld, hè?
1: Ik ga niks zeggen.
0: Ah, het zou zomaar een voele zomernachten kunnen zijn dan.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Gisteren gewoon op nummer 1 gekomen gisteren in de JN30.
1: Dat heb ik gezien, ja.
0: Ja, wauw. Nou goed, zometeen na 2 Bart Smits hier op de radio. Daarna nog Paul van Hout. En over de JN30 gesproken, die hoor je vanmiddag vanaf 6 uur nog een keer helemaal non-stop. Bart maakt ze recht zometeen.
1: Komt goed.
0: Doe ik het even nog met Corrie Konings, als je het goed vindt. De radio JND Succes schrijft. Er hangt iets in de lucht. Een beetje amore. Fijn weekend. Tot morgen, 12 uur.
2: De Radio JND Succes schrijft.
3: De Radio JND Succes schrijft.
2: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
4: Ik dans met jou de Flamengo.
3: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.

0: specialistbrabant.nl.
1: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
8: Van Schijndel.
9: Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
11: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar tienduizenden mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8 uur vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Dat zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. En JA21-leider Joost Eerdmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eerdmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bollekes, van links naar rechts. Dan het weer van Weer Online. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten. Net als over het ANP-nieuws op Radio JND.
13: 36 graden, lekker is dat. Dan kijken we eventjes naar de verkeersinformatie. Die krijg je van de ANWB met allereerst een melding op het spoor. Tussen Heerlen en Valkenburg, daar rijden geen treinen. En dat heeft te maken met een aanrijding. Dan de files, het zijn er twee. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 24 minuten. Dan de A76, dat is ook meteen de laatste. Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 3 minuten, heeft daar te maken met een politiecontrolepost. Dan wordt er wel gecontroleerd op je snelheid. En dat gebeurt op de A2. Even oppassen, Utrecht richting Den Bosch bij 83,5. Dat is bij Beest. Dan de A16, Rotterdam richting Breda bij 58,9. En ook op de A50 staan ze te controleren. Apeldoorn richting Arnhem bij 203,8. Dat is bij de afrit Loenen. En de laatste, die vind je op de A58. Eindhoven richting Tilburg. Daar staan ze te controleren. Dus even de voeten van het gas bij 14,4. Zometeen de nieuwe weekendkeuze ook vandaag weer. En we gaan natuurlijk terug naar de muziek. Amar en Donnie ga je horen. En ook Tino Martin is onderweg.
14: Wij werken hard aan een goede start.
0: Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
14: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
16: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
17: Kies je prachtmaat.
16: Prachtmaat.
17: Dan weet je dat het goed staat.
16: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
17: Dan weet je dat het goed staat.
18: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: ook. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar... Rolcontainer Nederland.

0: vida. Zomerse klanken van Belle Perez.
1: Het weekend van J&D.
2: Mark Smith.
0: Inderdaad, het is weekend. Zaterdagmiddag. Met de zaterdagavond nog lekker in het vooruitzicht. Ja, laatste weekend ook alweer van juni. Voor veel mensen betekent dat het begin van de zomervakantie. Ja, ook een mooi vooruitzicht is dat. Heb je al vakantieplannen? Laat het me even weten. 085-760-9936. En gebruik dat nummer ook als je deze middag wat aan wil vragen. Het is gewoon weekend en dan bepaal jij natuurlijk de playlist hier bij Radio J&D. Dus kom maar door als je jouw favoriete liedje op de radio wil horen. Misschien wel iets muzikaal verkoelends met 36 graden op de thermometer. Ik zei het daar straks al bij Koen. Nou, voor mij mag het elke dag wel zo zijn. Ik vind het hartstikke lekker. En misschien verklaar je me nu wel voor gek. Maar goed, hou je meer van die verkoeling, dan heb ik goed nieuws voor je. Volgende week is het nog steeds mooi weer. Gaan we de zon heel veel zien, maar is het wel heel wat, sterker nog, meer dan 10 graden koeler. Een graadje of 25 à 26. Nou, voor veel mensen is dat wel een hele verademing. Hoe dat precies zit, nou, straks dan praat ik je nog bij over het weer. Vandaag ook een nieuwe weekendkeuze. Die is eventjes weg geweest. Had te maken met mijn eigen vakantie. Maar goed, ik ben terug. Dat wil zeggen dat ook de weekendkeuze weer terug is. En ja, goed, laat ik afspreken met je. Het is best wel warm. We moeten ook weer een beetje inkomen. Dus we beginnen vandaag gewoon lekker makkelijk. Zorg in ieder geval wel dat je telefoon is opgeladen. Want ik ga je keuze wel weer gewoon meer dan altijd gewoon nodig hebben. Want ja, er moet natuurlijk wel gestemd worden. Anders dan weet ik niet welk liedje ik moet gaan kiezen. Dus goed, dat in ieder geval strakjes. John West en Lange Frans die zijn onderweg met Mijn Schat, Mijn Vrouw. Ook Raymond Hermans ga je horen met Hey Maat. Eerst is hier Thomas Bergen en Als je de keuze had. En ik zei het al, die keuze die heb je. Dat doen we over een half uurtje ongeveer.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festival tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Muurtje eruit, kozijntje erin.
9: Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het puinafval?
11: Container Nederland.
10: Oh ja.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.

0: tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bart Smit.

En er zit eraan te komen een nieuwe weekendkeuze met vandaag niemand minder dan Rutger van Barneveld. Had je hem goed? Dat is zo meteen. Zorg ervoor dat je telefoon is opgeladen. Twee liedjes van Rutger van Barneveld staan straks lijnrecht tegenover elkaar in de weekendkeuze. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Jeffrey Hees was dat en Baby Lekker Ding. En dan is het er tijd voor...
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Inderdaad, ik had het daar straks al verklapt. Twee liedjes van Rutger van Barneveld staan zometeen lijnrecht tegenover elkaar. En het is aan jou de taak om een keuze te gaan maken. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan zometeen op de radio. Ben je er klaar voor? Is je telefoon volledig opgeladen? Of in ieder geval voldoende om een stem uit te brengen? Let dan goed op, want dit zijn de liedjes.
1: Keuze A.
0: Uit 2021. Helena 2.0. En dat liedje dat vertegenwoordigt keuze A vandaag in de weekendkeuze.

0: Ik liep daar. Als je dit liedje zo meteen op de radio wil horen, dan moet je me een appje sturen met daarin de letter A. En we zouden vandaag makkelijk beginnen. Dus ik laat het fragment ja, in ieder geval voldoende aan je horen. Minstens twee. Ik wist niet meer wie ik moest kiezen. Helena 2.0 is keuze A, maar ja, wat staat daar tegenover?
1: Keuze B.
0: En dat liedje heet Zwoele Zomernachten. En dat is zijn allernieuwste. En als je dit liedje zometeen op de radio wil horen, dan moet je me ook een appje sturen, maar daar moet dan de letter B in staan.

dat waren de fragmenten. Hier moet je het dan mee doen. Nog even een kleine resume. Vandaag dus in de weekendkeuze. Rutger van Barneveld met op keuze A Helena 2.0. En op keuze B Zwoele zomernachten. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Liedje met de meeste stemmen hoor je dus zo meteen op de radio. Met straks nog Sineke. Ik doe wat ik wil. Naar Emma Heen.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl. Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
4: 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen, dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. En werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
6: Ja, dankjewel, Mario. Dan krijg je ook even een update wat betreft het verkeer. Dan krijg je van de ANWB. Met nog één vertraging, die vind je op de A27. Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Industriegebied Avelingen. Over 4 kilometer verlies je daar 15 minuten. Er wordt ook nog gecontroleerd op je snelheid. En dat gebeurt nog steeds op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Ze staan daar bij 83,5. En ook even oppassen op de A50. Os richting Eindhoven. Daar controleren ze bij 96,3. Binnen nu en een paar minuten weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Je kunt het verschil nog maken door een A of een B naar de studio te appen.
7: Goedemorgen!

0: je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Maatwerk Sanitair.

0: Tuin.nl of kom langs in Hezen.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.

0: Smits.
1: Ja, met 36 graden op de thermometer weten we ook zometeen welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. De zanger Alex komt eraan na Yves Berendsen.
0: Bij J&D hoor je
1: dit is Terug in de Tijd.
0: Radio J&D.

0: Zanger Alex was dat. En Stamcafé. Maar goed, voordat we daar naartoe gaan...
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Inderdaad, eerst de balans opmaken wat betreft de weekendkeuze van deze zaterdag 27 juni. De laatste zaterdag van deze maand. Het ging tussen twee liedjes van Rutger van Barneveld. En het waren ook allebei hits. Of het zijn allebei hits. Keuze A, dat is Helena 2.0. En keuze B, dat is Zwoele Zomernacht. En ik geef de twijfelaars nog heel eventjes de ruimte om nog een A of een B naar de studio te appen. Maar zo meteen, als ik op de knop heb gedrukt, dan tellen we de stemmen van de socials op bij de appjes. En dan weten we welk liedje er heeft gewonnen. En dat is het liedje met de meeste stemmen. En goed, zo gezegd, ik geef de twijfelaars nog heel eventjes de ruimte. Maar volgens mij was die vandaag niet zo heel moeilijk. En dat wil zeggen dat ik zo meteen op een onaangekondigd moment de stembus op slot ga gooien. En dat gebeurt als ik op de knop druk. En ik zei het al, ik ga het niet aankondigen. Maar het gaat ook niet lang meer duren. Als je lekker buiten op het terras zit, in de tuin, en je zit te genieten van een drankje, dan zou ik zeggen, blijf lekker zitten. Want als je je telefoon binnen nog moet gaan halen, dan ga je dat never nooit behalen. Je hebt het gehoord. Ik heb op de knop gedrukt. En dat wil zeggen dat alleen de stemmen die nu binnen zijn, die tellen mee voor het eindresultaat. Het gaat dus tussen twee liedjes van Rutger van Barneveld. Als keuze A zo meteen in de meerderheid is, dan hoor je Helena 2.0. Wat je ook vaak hoort, is dat mensen het refrein van Zwoele Zomernachten zomaar op straat aan het zingen zijn. En dat zou betekenen dat keuze B in de meerderheid is, als je dat liedje zo meteen mee kunt gaan zingen. Omdat je het op J&D hoort. Het is en blijft even spannend. Voor de mensen die recent nog een computer hebben geïnstalleerd. Je ziet dan zo'n balkje dat aan het oplopen is. En dat is bijna tot aan het einde gekomen hier. Dus het antwoord is nabij. Het is vandaag geen hakken over de sloot gevalletje. Zeker niet. Want met, nou, zeker 90% van de stemmen is er een winnaar uitgekomen. Ik hou je niet langer in spanning. Het winnende liedje van vandaag is keuze B. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ja, hoe kon het ook anders? Dat is echt wel de zomerhit van dit moment. We gaan ervan genieten.

0: Wendy van Hout was altijd een Spaans benauwd. Ja. En of het benauwd gaat blijven of dat er wat verkoeling aan zit te komen, daar ga ik je straks over bijpraten. Eerst Frank van Etten en Leef als een zigeuner.
1: Denk dan eventjes aan.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wie van Elektrahout?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Radio J&D presenteert...
5: De Radio J&D Zomertour.
4: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
5: De Radio J&D Zomertour.
4: 16 augustus.
5: Pleinfeest Moergestel.
4: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bart Smits.

Ik vraag me af of de vogels gaan fluiten met deze warme dagen. Geen idee, volgens mij zitten ze gewoon op stok als ze er niet vanaf gevallen zijn, want het is vandaag 37 graden lokaal. Vanmiddag is het zonnig en heet. De maxima die bereiken, zoals ik al zei, 36 tot lokaal zelfs 37 graden. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het zo goed als overal droog. Alleen vanavond dan trekken enkele buien gepaard met onweer over Nederland. En tijdens de nacht is het dan gelukkig weer droog. Het koelt dan af naar zo'n 20 graden. Dus eventjes lekker alle ramen openzetten vannacht. Morgen is het overwegend droog en dan is er veel ruimte voor de zon. Lokaal kan er nog een enkele bui voorkomen. Mogelijk opnieuw gepaard met onweer. Met 24 tot 28 graden is het voor veel mensen een stuk aangenamer dan de afgelopen dagen. Ja, volgende week dan gaat de temperatuur nog iets verder omlaag. Is het wel zonnig en droog? En ligt de temperatuur zo gemiddeld rond de 25 graden. Nou, voor wat betreft het weer moet je het daar even mee doen. Straks de nieuwe van Otto Lagerfeld naar Helemaal Hollands. Dit is Vlieg Nooit Te Hoog op JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er

Harry Konings, er hangt iets in de lucht. Het is de Radio J&D Successchijf. Zometeen na 4 uur is hij hier, Paul van Hout. Hij vervangt vandaag Peter de Graaf. En morgen dan is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe editie van het Weekend van J&D. Ik laat je vandaag alleen met Django Wagner. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Mag ik je

zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Als u

0: specialistbrabant.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ja!

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Franse media melden dat de hittegolf in Frankrijk veel mensenlevens kost. Alleen al in Parijs zijn de afgelopen 24 uur meer dan 100 mensen overleden door het extreme weer. Het is bijna niet uit te houden in Parijs. Ook nu weer is het boven de 35 graden en dat is de 10e dag op rij. En het einde is nog niet in zicht. Noodweer bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland vanmorgen. Er trok regen, hagel en onweer over het festival. Vlak voor het eerste optreden sloeg ook de bliksem nog in op het hoofdpodium. Er was schade, maar alles doet het nu weer. Het optreden van de bankzitters begon bijna 3 kwartier later. Van over de hele wereld zijn reddingsteams naar Venezuela gekomen om te zoeken naar mensen onder het puin na de zware aardbevingen eergisteren. Er zijn al meer dan 1600 mensen ingevlogen. Volgens de overheid komen er nog meer reddingsteams naar Venezuela. Dan wordt dat aantal nog meer dan verdubbeld. Nederland heeft ook hulp gestuurd. En in Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van Vespa, de iconische scooter die het straatbeeld bepaalt in Italië. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een tocht door de stad langs het Colosseum. De eerste Vespa rolde in 1946 van de band en werd een groot succes. Er zijn er bijna 20 miljoen van verkocht. Het weer van Weer Online? Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Een paar files vallen op. De A9 Amstelveen richting Diemen, voorknoop in Diemen, een klein kwartier oponthoud. De N325, Duitse grens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N434, Zoeterwoude-Wassenaar, dat is de Corbulo-tunnel. Die is op dit moment in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18 grill en bar.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: JND. Dit is de JND Zaterdag.
2: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
0: Het weekend
2: van JND.
0: JND. Paul van Hout.
15: Even na 4 uur, hartelijk welkom bij Radio JND. Kleine programmawijziging. Want ik ben Paul in plaats van Peter.
16: Bij JND hoor je thuis.
15: Dat wordt gezellig.

is het echt veel gezelliger. Jorde, Tino, Martin en een plaat van een jaar of 8 geleden. Een stuk recenter was Tina van Beek. Die mocht aftrappen deze middag met haar nieuwe single Stop toch met liegen.

niet, hè? Want Jezus, Mina, wat is het nog steeds warm en heet, verzengend. Hoe is het met jou? De hoogste tijd om te stoppen met beunhaas of met klusjes in huis doen. Ga er lekker zitten met een koude versnapering, zou ik zeggen. 2 uur lang met Paul, dus de lekkerste hits met nu, Stef Eckel. En waarheen, waarvoor?

dat is typisch zo'n nieuwe single waar je vrolijk van wordt, waar je goede zin van krijgt. En dat is precies wat we met z'n allen nodig hebben in dit weekend. Je hoorde de nieuwe single van Amar en de stem in je hart daarvoor. Naar een goed voorbeeld van Mieke Telkamp, volgens mij. Maar dan een stuk vrolijker en uptempo Stef Eckel. En waarheen, waarvoor? Ken je deze nog? Dit is Kisby en Vallen en Opstaan. J&D. Ja.

0: opstaan.
1: Ja, dat staat ik echt als een huis. De stem van Gisby. Joden vallen en opstaan in het weekend van J&D. Met natuurlijk veel zomerse hits. Als je lekker in de tuin zit met een glaasje verkoelend bier. Dit is Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

Hij had natuurlijk als kruiwagen zijn eigen vader Julio Iglesias. Dit was Henrique en The Rhythm Divine. En hoe lekker is dat? Op een terrasje of misschien wel onder je eigen parasolletje, de lekkerste hits. De vrolijkste hits, want wat dacht je van deze nieuwe single van Sam van Veldhoven? Ja hoor, prima hit. Hey, kom maar op je 1D.

0: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
1: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag. Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijks

0: duizend euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: De nieuwe J&D.

flink wat regen en waarschijnlijk ook onweer onderweg is. Wat later in de avond, dus houd dat in de gaten voor het geval je ergens in een tent staat of op een festivalletje of zo. Pas op, hè. Zometeen Marlane en we gaan los vannacht. Heel goed plan. Maar eerst is het misschien leuk om eens een plaatje te draaien van een man die echt wel een behoorlijke Belgische tongval heeft. Luister maar eens even goed naar Aaron Blomaar. En

Zo Doren heeft hij het heel erg gezellig. Liever hier dan thuis. Wesley Bronkhorst, waar je ook zit. Let een beetje op voor het zonnetje. De zonnekracht is enorm nog steeds. Evenals de temperaturen. Code rood hier in het Brabantse. Super warm, dus denk erom. Goed drinken, goed water drinken. En zoek een beetje de schaduw op. En vergeet natuurlijk niet met factor 50 te smeren. Wel zo goed natuurlijk. Of dat het zo blijft vandaag, dat is de vraag. Want ik heb in de wandeling...

eens even hoe gezellig dat ze het hadden tijdens de opnames van Rockin' Good Way. Shaken Stevens en Bonnie Tyler. En zomaar in één keer was het 1984 op Radio J&D. Dus tijd voor een recente hit die je vast kent van Las en Pook. Willy Dans en John West. Dit is Wereldwonder.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van Schijndel.
2: Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Ik dans met jou de Flamingo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de Flamingo.
4: Ik dans met jou de Flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: Ondernemers opgelet.
8: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er is een landelijke storing bij Rijkswaterstaat dat het verkeer regelt op onze snelwegen. Dat gaat nu een stuk moeilijker, want op meerdere plekken doen de camera's het niet meer. Daardoor is het ook niet mogelijk om een rijbaan af te sluiten met een rood kruis bij een pechgeval. Er zijn ook problemen bij tunnels en bruggen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela is na aankomst meteen begonnen met zoeken naar mensen onder het puin na de aardbevingen eergisteren. Het basiskamp is tussen de ingestorte gebouwen van een zwaar getroffen kustplaats. Vanuit daar wordt gekeken waar de kans het grootst is om mensen te vinden. Op een vliegveld in Thailand is een man opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17. Hij zou haar lichaam daarna in een koffer hebben gedaan en gedumpt hebben bij een spoorbaan niet ver van zijn hotel. De man stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. En Australische kinderen van onder de 16 mogen niet meer op Snapchat en Instagram, maar daar is nog weinig van te merken. Daarom neemt de regering extra maatregelen met een verdubbeling van de boete voor techbedrijven die het verbod structureel omzeilen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n €60 miljoen. Het weer van Weer Online. Er zijn grote verschillen. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met ook hagel en onweer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagmiddag. Geen vertragingen te melden. Wel een wegafsluiting, de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
13: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
12: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
13: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
16: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
17: Tegel eruit, bompje erin.
18: Ja, zo gaat ie goed.
19: En wat doen we met het tuinafval?
20: Container Nederland.
19: Oh ja.
21: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zo de

Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op gammaverf. Oh!

0: Oud.
1: Welkom bij het weekend van Radio J&D. Super gezellig tot 6 uur. Paul hier voor Peter. Bij J&D hoor je thuis. En nu Raymond Hermans.

zeker geen gek idee. Prima liedje van Kiro van der Graaf. En het maakt niet uit. Welkom bij het weekend van J&D. Het is 5 uur geweest, beste vrienden. En stel je bent nog steeds ergens mee bezig. Klussen, beunaars klusje of in de tuin of iets in het huis aan het doen. Stop daar onmiddellijk mee. Doe het rustig aan en geniet lekker van je weekend. Nog een uurtje met Paul voor Peter dus. En ook morgen tussen 4 en 6 uur neem ik de honneurs waar voor Peter. Hè, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Ook Raymond Hermans hoorde je het begin van dit uur met Gevallen. Leuk dat je erbij bent. Ik heb voor jou zo meteen een oldie uit 1974. En dat gaat over mijn vader. Papa was a poor man van Jack Jersey. Maar eerst nu Joey Kramer. En ik wil een meisje.

was a poor man, met andere woorden. Papa, die gaf niet zoveel om centjes. En die mensen, die worden tegenwoordig niet meer gemaakt, dacht ik zo. Leuk dat je erbij bent deze middag. Dit is Radio JND met Rob van Daal.

0: bartender.
1: Een multimiljonair. Geldt zat dus, hè. De bankzitters, de multimiljonair. Was iets anders als Papa Was a Poor Man van Jack Jersey. Die had geen cent op zak, hè. Ja, jongens, tegenwoordig is geld heel belangrijk. En hier heb ik dan Frans Bauer. Die heeft er ook zo zijn eigen mening over, Frans. Hè?

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Clusters Facilities. Kijk op clustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

boven in de hemel. Daar heb je niks aan, volle zakken met centen. Je hoorde Stef Eckel en de klok die tikt maar door. En dat klopt, inmiddels is het over 5:30. Welkom bij de middagshow van Radio JND. Mocht je toevallig net aan tafel schuiven voor een lekker avondeten, dan wens ik je van deze kant een smakelijk eten. Geniet er lekker van. En ook van deze single, Criss Cross Amsterdam. En ze komen.

bij mij op Radio JND. Daarvoor trouwens ook een hele mooie lekkere plaat van Criss Cross Amsterdam. En ze komt uit Amsterdam. Wat een toestand, hè? Komende maandagnacht richting dinsdag het voetballen. Nederland-Marokko, dat is om 3:00 s'nachts. En ik ben nog een beetje in dubio. Twijfel nog een beetje van, ja, wat moet ik daarmee, hè? Want je weet het, als je die wedstrijd kijkt, dan ben je gewoon die dag daarna helemaal geen klote waard. Dan lig je in puin. Zeker als Nederland ook nog verliest van Marokko. En die kans die is er, want Marokko heeft een ijzersterk elftal. En bij Nederland vind ik, ja, er vallen toch een klein beetje te veel doelpunten tegen. Ze scoren zelf ook veel, dat helpt dan natuurlijk wel. Maar het is toch een beetje een onzekere factor, hè? Terug in de tijd, een zomerse hitherinnering is dit op Radio JND, Mark Anthony. And you sang

0: Ze zeggen dan, het is een heel klein liedje. Ze zingt het heel klein. En ze zingt het vooral heel mooi. You're the man. En ze huilt maar, ze lacht. Ja, daar kan ik uren naar luisteren. Bij voorkeur wel wat later in de avond. Hè? Een beetje om tot rust te komen en zo. You're the Mark Anthony and you sang to me. En dan nu, vrienden, tijd voor de successchijf van deze week. Dit is Corrie Konings.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, ik ben Corrie.

0: is Radio JND.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Onthoud dat, de beste muziek, die hoor je op Radio JND. En het zit erop voor vanmiddag. Ik wens je een smakelijk eten en een hele fijne avond vanavond. En morgen, dan ben ik er weer om 4 uur. Bye bye.

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
3: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 5 mensen raakten gewond, 1 zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook 2 traumahelikopters werden ingezet. 1 van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succes voor reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door 2 aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de 5e plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. Het weer van Weer Online. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Van Albert Heijn.
13: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
14: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
3: De JN30.
0: Non-stop.
15: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
3: Nummer 30.
16: 40.

0: De aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI, Inspiraton en Excluton.

0: Die kosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
1: Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric, Build for Business.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
5: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Radio JND presenteert
8: de Radio JND Zomertour.
7: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
8: De Radio JND Zomertour.
7: 16 augustus.
8: Pleinfeest Moergestel.
7: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De JN30 non-stop.
9: Bij JND hoor je thuis.
8: Hoor je thuis.
9: Radio JND.
8: Nummer 22. Hola.

0: weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Wie van Elektra
2: houdt? Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...

0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op SalonLabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
7: De JN30.
1: Non-stop.
7: Bij JND hoor je tijd. Radio JN30. Nummer 14.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehandsauto!
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands!
5: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Bij HEMA houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding. Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn twee nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje. En bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.

is het weer Mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Attention!
4: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties en andere topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je Prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
8: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
11: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: Richer en Day. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
1: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
1: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
2: Willem met de Ochtendshow.
1: Dag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Gaan ze bij de vleuten halen?
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Doe ze eruit, wat

0: naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
1: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers hier bestraat ik.
0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Als

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim €5.000 aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Madjar had het verbod weer ingetrokken. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het weekend van JND.
2: Het weekend van JND.

0: om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Bedrijf of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem.

0: beste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde, met wie jij iets goed te maken hebt, op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Voor City Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: Dit is
13: Radio JND.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij JND hoor je thuis.
13: 10 uur.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique, dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt, maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. Het weer van Weer Online? In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
15: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
16: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
15: Wat zeg je?
16: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
15: Hoe dan?
16: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
15: Wauw, dat klinkt goed.
16: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
17: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Het weekend van JND.
13: Het weekend van JND.

0: daarmee.
1: Salesbedrijf Palmarius.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
4: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born electric. Built for business.
1: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
1: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli... naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Radio JND presenteert...
3: de Radio JND Zomertour.
1: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
1: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.

0: op voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen. Happen Containers, maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
6: Wie van Elektra houdt.
7: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
6: Komt werken bij Van Lieshout.
7: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
6: En kom werken bij Van Lieshout.
8: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
14: Ik dans met jou de flamenco.
13: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
0: Iedere werkdag.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt...

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, tof jij even.
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: bestrikt. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd omdat het begon te onweren. Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van Oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij start morgen in Oostenrijk wel als 5e. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Nieuw!

0: een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met 100 nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Verbund cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief. Verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De nieuwe JND app.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of Trekpleister.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Dit is Radio DND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij J&D hoor je thuis.
10: 1 uur.
11: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daan Langkamp. Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uur tijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan. En daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting, 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko, maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Ja.

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
6: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D. Van J&D.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Ondernemers, opgelet.
12: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
17: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
18: Jouw Nederlandse dag.
17: Het weekend van JND.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterrijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand 2 kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion